Oosten, onder ons zwaaien. De Waas, Waas. De Boudenkreek, Waas. De Boudenkreek is oorsprongen.